ik moet verdienen. Ruina, ruina, het geeft besef, ik bel je chinoi. Faccio masse, re mysterio, buchine l'intestino. Facciamo soldi, slot machine, ti spacca la mashallah. Non parlo col maresciallo, ferro dentro